0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws.
0: Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.

0: om de man weer veilig naar beneden te krijgen, werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen lichter.

0: gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee. Dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je ook door het opbeeld in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

getuigendienst, waarin we opnieuw willen getuigen en willen overdenken dat we vanaf nu met de Heilige Geest van de Heere God verder mogen leven. We willen zingen, veel zingen deze morgen. En laat het bij u binnenkomen. Ook welkom aan de gasten. Welkom aan mensen die via de radio nu of later meeluisteren. De verkondiging zal onze broeder Martin Meijer voor ons doen. Martin, ik hoop dat je de juiste woorden mag vinden, mag krijgen om ons mee te nemen en de boodschap die je ons wil brengen. We wensen elkaar een goede dienst, een gezegende dienst. En we willen de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 25, vers 2 en vers 4. Heer, u maakt mij uw wegen, door uw woord aan de geest bekend. Gezegende dienst.

Goedemorgen, lieve mensen. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik zie nog een paar kinderen ook. Leuk dat jullie er zijn. Mooi. We werden al verwelkomd door een prachtig piano- en orgelspel. Ik vond het heel eerlijk om te horen. Ja, voordat we verder gaan, spreken we onze afhankelijkheid uit met de woorden: onze hulp is in de naam. En onze enige verwachting is in de naam van God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. En ik mag u groeten namens die God. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gaan we nu een heel bekend lied zingen, samen in de naam van Jezus, en laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.

Bij de voorbereiding heb ik nog gezocht of ik een gebed kon vinden aan de Heilige Geest in de Bijbel. Maar ik heb hem niet kunnen vinden. Er is geen gebed direct gericht aan de Heilige Geest. En ik had wel iets anders gevonden. Theologisch zeggen we bidden tot de Vader, door de Zoon, in de Geest. Dus dat willen we ook nu gaan doen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo met elkaar bij u mogen komen. Dank u wel voor deze prachtige dag. En dank u wel dat we vandaag ook mogen stilstaan bij het feit dat u uw geest gegeven heeft in deze wereld en aan ieder die gelooft. Dat we er niet meer alleen voor staan. Dat u ons geen wezen heeft gelaten met de terugkeer van Jezus. En Vader, zo bidden we ook voor uw geest. Werk zo in ieder van ons, Vader. We danken u voor wat u gaat doen, voor wat u geeft en voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Gaan we nu een lied zingen. Dat komt uit de 9e eeuw. Veni, Creator, Spiritus. Nou, mijn Latijn is niet heel goed, maar er staat eigenlijk kom, schepper, geest. En daarna zingen we leven van de wind die aanrukt uit de hoogte.

Dan willen we nu met elkaar gaan lezen uit Lucas 4, vers 1 en 14 tot 21. In Lucas 4, vers 1, daar staat: Jezus, de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. En dan gaan we verder bij vers 14. Daartussen zit zeg maar de verzoeking in de woestijn. En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in een synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heer is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft, heeft hij mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover. Dan gaan we zingen: Heilige Geest van God, adem in ons midden. En als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede.

Ik moet altijd opletten dat ik niet onbewust ga zingen, zeg maar. Maar ik vind het een prachtige liederen, want het eigenlijk ook een gebed is, zeg maar. Maar soms dan ben ik even afgedwaald. Lieve mensen, het raakte me met hemelvaart dat de discipelen met grote blijdschap teruggingen naar Jeruzalem. Ik was daar zo over aan het nadenken en ik kon maar niet bedenken waarom ze zo blij waren. Waarom ze blij waren dat Jezus, hun meester en leraar, terug was gegaan naar de hemel en niet meer onder hen was. Ik had willen zeggen van, nou, mocht u het willen, dan is een aanrader om de preek terug te luisteren. Maar ik zal aan het eind van de dienst zal ik de clue geven. Maar vandaag vieren we Pinksteren. Een dag waarop we stilstaan bij de komst van de Heilige Geest. Het wordt ook wel gezien als het eerste, of als het begin van het christendom. En als de eerste christelijke opwekking. Een dag waarop 3000 mensen tot geloof en bekering kwamen. Maar wat betekent de Heilige Geest voor ons vandaag de dag? Wie is Hij? Wat doet Hij? En u vraagt zich misschien ook af, waarom hebben we zojuist Lucas 4 gelezen? Wat heeft dat met Pinksteren te maken? Dat zijn vragen waar we vanmorgen bij stil willen staan. En dan gaan we nu een kinderlied zingen. Vader in de hemel.

Waar denkt u aan als we het hebben over de Heilige Geest? Welk beeld heeft u daarbij? Ik vond het moeilijk om hier woorden aan te geven. Als u mij vraagt, is de Heilige Geest een beetje een ondergesneeuwd persoon van de drie-eenheid. We hebben het veel over God, de Vader of als Vader. Nog meer over Jezus, maar niet zoveel over de Heilige Geest. Maar in de voorbereiding werd ik een beetje overspoeld. Zoveel valt er te zeggen over de Heilige Geest. Dan denk ik aan de Geest als God. De Geest als schepper van leven. De Ruach. De Geest als kracht. De Geest in het Eerste Testament. De Geest en Jezus. De Geest als trooster en advocaat. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vruchten van de Geest. De genadegaven. Ook wel gaven van de Geest genoemd. Of de doop en vervulling van de Geest. Kortom, te veel om vandaag allemaal weer stil te staan. Vandaag wil ik het hebben over het werk van de Heilige Geest door Jezus. En wat dat voor ons betekent. Dat doen we aan de hand van Lucas 4. De Geest van de Heer is op mij. Omdat Hij mij gezalfd heeft, heeft Hij mij gezonden. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer uit te roepen. Bij de voorbereiding van deze overdenking liep ik een beetje vast. Ik was aan het worstelen, hoe krijg ik iets zinnigs op papier? Totdat ik ontdekte dat ik het zelf van mezelf verwachtte. Ik hoor eens iemand zeggen, als je teleurgesteld bent in jezelf, verwacht je nog te veel van jezelf. Ik moest daar even over nadenken. Als ik teleurgesteld ben in mezelf, verwacht ik nog te veel van mezelf. Wat een diepe les en waarheid zit hierin. Maar wat openbaart het ook een diepe leugen. De leugen dat ik er alleen voor sta. Dat ik het alleen moet doen. We leven nu in de periode na Pinksteren. En voor de tweede komst van Jezus. En daarom is het nog geen hemel op aarde. Als ik om me heen kijk, dan grijpt de gebrokenheid me aan. Dan denk ik aan alle mannen, vrouwen, kinderen die vastzitten in de prostitutie. Aan verslaafden, aan kindsoldaten, aan slavernij, oorlog, bende en drugsgeweld. Maar ook aan pestgedrag, of dat nu fysiek is of online. Ziekte, armoede, gebroken gezinnen, mensen die vastzitten in religieuze systemen. Mensen die geen hoop meer hebben en hun moed opgeven. En ik kan nog wel even doorgaan. Als we dit op ons in laten werken, kan het ons lam slaan. Het is te groot en te onmogelijk om aan te pakken en te overzien. Zeker als we Jezus' woorden serieus nemen, die hij in Johannes 20 zei. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Een onmogelijke taak, zouden we denken. Maar dan klinkt onze tekst. De Geest van de Heer is op mij. Omdat Hij mij gezalfd heeft. Heeft Hij mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Jezus ontfermde zich over de mensen aan de rand van de samenleving. Over de armen van geest uit de bergreden. Hij zag hen en bracht het evangelie, het goede nieuws van licht, leven en hoop. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. God zegt in Jesaja, ik woon in de hoge hemel en in het heilige.
en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om een leven te maken, de geest van de nederige. Om leven te maken, het hart van de verbrijzelde. Zijn nabijheid brengt troost, herstel en genezing. Om gevangenen vrijlating te prediken. We hoeven niet letterlijk gevangen te zijn om een gevangene te zijn. We kunnen gevangen zitten in zonde, in verslaving, in oordeel. Dan klinken de woorden uit 2 Korinthe: waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan hou ik van opwekking, van veel herhaling. Na de 6e of 7e keer, dan landt een beetje: waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Aan blinden het gezichtsvermogen. Jezus hielde mensen die geestelijk en fysiek blind waren. En de geest opent in bijzonder onze ogen voor de waarheid, voor wie Jezus is. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Jezus maakt openlijk zijn missie bekend. Om genezing en bevrijding te brengen voor degenen die verdrukt zijn. Zowel fysiek als geestelijk. En als laatste, als hoogtepunt, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Alsof alles wat hiervoor stond nog niet genoeg is, komt hier het hoogtepunt. Hier wordt verwezen naar het jubeljaar uit Leviticus 25. In het jaar werden de schulden kwijtgescholden. Werden slaven vrijheid gegeven. Werd land teruggegeven. Het was een vreugdevol jaar, een jaar van vernieuwing en herstel. Jezus ontving de geest om te kunnen doen wat hij deed. Diezelfde geest die op Jezus rustte, woont ook in allen die geloven. We hoeven het niet alleen te doen. En ik zeg niet dat we daarmee hetzelfde zijn of kunnen als Jezus. Jezus zegt wel in Johannes 14, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar de Vader. En daarmee zeg ik ook niet dat we alles moeten proberen op te lossen. Dat deed Jezus ook niet. Wat Jezus wel deed, was dat hij oog had voor de mens. We kunnen ons machteloos voelen als we kijken naar al het leed, lijden en onrecht. Maar dat verwachten we nog steeds van onszelf. Na de hemelvaart moesten de discipelen wachten. Wachten in Jeruzalem. Wachten, zou je denken. Iedereen moet weten dat Jezus is opgestaan, dat hij leeft. Ja, wachten, want Jezus wist dat ze het niet in eigen kracht konden doen. En daarom hebben ze gewacht op de belofte uit Handelingen 1. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. De Heilige Geest is er niet alleen voor een fijn gevoel, maar heeft een kracht om mensen aan te raken, te vernieuwen en te veranderen. Er is een heel boek in de Bijbel over de Heilige Geest. Het heeft alleen de verkeerde naam gekregen. Het is niet de Handelingen van de Apostelen, maar de Handelingen van de Heilige Geest door de apostelen. En dan denk ik aan Stefanus, aan Paulus, aan Cornelius, aan Lydia, Sipir. Allemaal mensen waar de kracht van de geest zichtbaar werd. Zoals de adem en de wind onzichtbaar zijn, maar van levensbelang. Zo is het ook met het werk van de geest in en door ons. De geest past het werk van de Zoon toe. Ik had beloofd om nog terug te komen op hemelvaart. De discipelen waren vol vreugde. Niet omdat Jezus niet meer onder hen was, maar omdat Jezus niet meer aan tijd en plaats gebonden was. Jezus was overal. En God zij dank staan we er niet alleen voor. Zijn we niet aan onszelf overgegeven. Iedereen die gelooft, heeft de Heilige Geest ontvangen.
En niet alleen dat. Maar Jezus zegt ook. Ik ben met u. Alle dagen. Tot de vereinding van de wereld. Amen. En dan gaan we nu zingen. Ik vind het een prachtig lied. Ik denk wel een van mijn favoriete liederen. Breek de hemelen open. En laat het ook een gebed zijn voor ieder van ons.

gaan we met elkaar danken. En als u kunt staan, wil ik vragen om te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar waren hier op deze opmorgen. We danken u voor uw woord. Uw woord dat levend en krachtig is. We danken u voor uw geest. We danken u voor het werk van uw zoon. En vader, zo bidden we u, wat we net ook zongen. Laat uw koninkrijk hier op aarde zijn, vader, in en door ons heen. Laten we zo als vertegenwoordigers van uw koninkrijk hier in deze wereld, in deze maatschappij staan. Dat we zo hoop, licht en leven mogen uitstralen. En vader, dat kunnen we niet alleen. Maar we danken u voor uw geest. Die u ons gegeven heeft. Alleen door hem kunnen we doen wat u van ons vraagt. We bidden u zo voor een zegen, voor deze dag. Bescherm en bewaar ons. Een zegen zo ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we ons slotlied zingen. Vrede zij u.

Om nog een keer te benadrukken dat u het niet alleen hoeft te doen, mag ik de zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in de grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft het Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Instagrampagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u eigen keus en daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma tot 9 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond. Hartelijk welkom bij deze tweede Pinksterdag-uitzending van Stromen van Zegen. Wij hopen er een mooie muzikaal geheel van te maken met toepasselijke muziek, gedichtjes, meditatie en een kort vrij verhaal. Dit programma is van tevoren opgenomen. U kunt dus geen verzoekjes hiervoor aanvragen. De techniek is in handen van Kees Grinwees. Mijn naam is Lina van den Houten en ik mag de presentatie voor u verzorgen. We gaan nu eerst luisteren naar de eerste vier liederen. Wij wensen u veel luisterplezier.

Dan heb ik nu een klein gedichtje en erboven staat hemelvaart. God opende de hemelwanden en stralend steeg zijn zoon met zegenende opgeheven handen ten hemel naar zijn troon. Geleden heeft hij en gestreden, volbracht zijn grote werk. Nu mag hij vaders huis betreden, al biddend voor zijn kerk. En wij staan eerbiedig samen en voelen ons ontroofd. Maar aarzelend gaat ons hart beamen, hij heeft zijn geest beloofd. Hij bidt nu voor ons bij de Vader, hij laat ons niet alleen. Hij zendt zijn geest, vormt ons als kader, zendt ook getuigend heen.

Dan krijgen we nu de Pinkstermeditatie. Daarboven staat: komt, laat ons aanbidden, die koning. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods, staat in Markus 16, vers 19. Al hoger en hoger stijgt de Heere Jezus in de lucht. En daar staan ze, alle 11. Of er nog maar meer mensen op een afstand of van dichterbij hebben gekeken, dat weten we niet zeker. De nadruk valt hier op eigen discipelen, van wie Jezus op een bijzondere manier afscheid neemt. Zijn laatste woorden waren dat hij alle macht had ontvangen in de hemel en op de aarde, en dat hij bij hen zou zijn tot het einde van de tijden, de voleinding der wereld. Daarbij klonk ook een opdracht om heen te gaan in de wereld, om volken te onderwijzen en te dopen. Bij dat alles gaf hij nog een opdracht en een belofte. Ze moesten in Jeruzalem blijven en daar wachten en daar bidden, totdat de belofte van de Vader zou komen van kracht uit de hoogte. Zo staren ze hun zeer geliefde meester na. Het is Koningsdag, maar ook Kroningsdag. Nee, hoe lief hij hen ook had, de Heer Jezus wilde en kon niet terug. De hemel trekt harder dan de aarde. Hij mag naar huis. Hij mag weer naar het Vaderhuis, bij zijn God en zijn Vader zijn, met ziel en lichaam. Het is allemaal maar met menselijke woorden gezegd, maar zo komt de Heere ook tot ons, opdat wij iets van zullen begrijpen en het wonder van de hemelvaart zullen leren waarderen. God openbaart dit alles, opdat we ook zullen bedenken hoe groot het is dat hij die ereplaats kreeg aan de rechterhand van de Vader, en dat alles nadat hij mens werd. En vanuit die plaats doet hij zijn goddelijk werk als voorspraak, de verzoener, de hemelse advocaat, om tussen te treden en om zijn doorboorde handen de Vader te laten zien en te zeggen: Vader, vergeef hem. Vader, rekent haar deze zonde niet toe, want ik heb de prijs betaald in opdracht van uzelf. Maar hoe zal dat evangelie bekend worden? Hoe zullen de mensen met kracht versterkt worden met de inwendige mens om die boodschap te brengen aan mensen die helemaal niet willen horen en die vanuit zichzelf helemaal niet geïnteresseerd zijn in hun eigen afgoden hebben? Juist daarom moesten ze bidden en na die bidtiendaagse kwam het antwoord: Gods geest werd uitgestort. Wat de Vader belooft, dat geeft hij ook. Bij de doop van de Heer Jezus kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Maar nu komt de Heilige Geest in de gedaante van vuur en het geluid van een geweldig gedreven wind. En hij openbaarde zich door het taalwonder, waardoor die Pinksterboodschap verstond. En onthoud het goed. Wat is het eerste dat Petrus doet als hij vervuld is met de Heilige Geest? De dwaling weerleggen en de schriften, de profetieën uitleggen. Daarna het evangelie verkondigen. Vandaar dat die eeuwenoude psalmregel nog steeds zo razend actueel is. Heer, ai maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. En wat doet de geest? Hij leidt ons naar het woord. En daarin doet hij ons zoeken, graven en de schat in de akker vinden. Wat een heerlijke dag is dat geweest. Al die honderden, ja duizenden komen tot bekering op grond van het woord van wat Petrus mag verkondigen. Al die mensen waren zeer waarschijnlijk al wel besneden, maar niet gedoopt. En nu krijgen ze het teken van het nieuwe verbond. 3000 mensen worden gedoopt. En dan klinkt het heerlijk woord waaraan de echo nog steeds de rimpeling in het doopwater veroorzaakt. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Wat doet de Heilige Geest? Hij legt ons aan de beademing en brengt de hemelse infuus in, opdat ons hart het bloed van Christus in zich zal opnemen, om ons te reinigen van alle zonden, en opdat de kwaadaardige zondecellen onschadelijk worden gemaakt
en vernietigd. Daarmee gaat deze goddelijke cardioloog en hematoloog door tot op de laatste dag van Christus. En dan is de laatste zonde eruit en overwonnen. Dan klinkt nooit meer de verzuchting. O, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam en de dood? Nee, dan klinkt alleen de lofzang. Ik dank God door Jezus Christus, lof zij het Lam, dat met zijn bloed ons kocht om eeuwig voor hem te leven.

Pinksteren. Het is een vreemd, ongrijpbaar feest. De nederdaling van de geest. Wat vlammen en geruis van wind. Een taal die niet bewoorden vindt. Nu dalen er geen engelen neer. Ver lijkt de opgestane Heer. Er is een wonder voor ons oog. Uit sintels rijst een vlam omhoog. Er is een wonder voor ons oor. Gods geest vindt bij de mens gehoor. Wie hem verriet, getuigt van hem. Wie hem verliet, spreekt met zijn stem. Het is een vreemd, onzegbaar feest. De woordgeboorte van de geest. En in de geest daalt onze Heer voor eeuwig in ons midden neer.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Hartelijk welkom bij het tweede uur. We beginnen met het lied Daar ruist langs de wolken.

Dan heb ik nu een vrij kort verhaal. En boven staat: prijs je gelukkig. Dit verhaal gaat over iemand die een boek schrijft over geluk. Wat een geluk. Ik mag iets schrijven over geluk. Waarom dan een geluk is? Omdat ik er zelf ook altijd gelukkiger van word. Ik merkte al enige tijd toen ik over dat onderwerp een heel boek schreef: prijs je gelukkig. Hoe geluk zich vinden laat. Wat in een boek te lezen staat, te veel om op te noemen. Maar in grote lijnen zal ik het verklappen. Straks aan het eind van dit verhaal. Eerst dit. Gelukkig worden is bepaald niet vanzelfsprekend. Sommige mensen zetten alles op alles om het te worden. Maar moeten op een dag constateren dat het niet gelukt is. Neem nu de beroemde tennisspeler Boris Becker. Hij beroofde zich bijna van het leven. Hij biechtte op: ik heb Wimbledon al 2 keer eerder gewonnen. 1 keer als een jonge speler, als jongste speler ooit. Ik was rijk. Ik had alle materiële bezittingen die ik nodig had. Geld, auto's, vrouwen, alles. Ik weet dat het een cliché is. Het is het oude liedje van film- en popsterren die zelfmoord plegen. Ze hebben alles. Toch zijn ze ongelukkig. Ik had geen innerlijke vrede. Ik was een marionet. In geld zit het geluk zeker niet. In mijn huidige woonplaats, het Brabantse vestingstadje Heusden aan de Maas, viel op 1 januari 2006... de kanjerprijs van de Nationale Postcode Loterij in de Hoogstraat. Dus woonden er in één klap diverse miljonairs bij mij om de hoek. Of je met zoveel geld in 1 keer blij moet zijn, het zal je gebeuren als je anonieme brieven krijgt met openlijke bedreigingen. Als u ons niet de helft van uw miljoen geeft, weten wij op welke crash uw kleuter zit. Ik zal het niet gauw vergeten dat ik op een avond van de grote dag door de straat liep, die zo royaal in de prijzen was gevallen. Met gierende remmen kwam naast mij een auto tot stilstand. Een jonge man vroeg mij door het opengedraaide portierraampje de weg naar de Hoogstraat. Hij moest naar zijn oom, die een paar miljoen had gewonnen. Hij was blijkbaar zo lang niet bij zijn oom geweest dat hij niet eens besefte dat hij pal voor zijn huisdeur stond. Het zal je meneef maar wezen, dacht ik. Maar waar geluk dan wel in zit, Toon Hermans kwam in zijn gedicht Geluk dichter bij het geheim. Hij dichtte over een man die koortsachtig op zoek was naar geluk. Hij zocht het geluk in het grote het. Hij zocht, maar vond het niet. En vele malen stond hij met een kluitje in het riet. Hij zocht het geluk in het dal, aan de top, maar werd het zoeken moe. Eerst toen hij zei: ik geef het op. Toen kwam het naar hem toe. Zou dat niet een goede wegwijzer zijn? Niet meer zoeken, geloven dat je het al gevonden hebt? Natuurlijk begrijp ik heel goed dat je dit niet zomaar van kracht kunt laten zijn als je net een geliefde naar zijn of haar laatste rustplaats hebt gebracht. En als je gisteren totaal onverwacht zakte voor je belangrijke examen, kun je vandaag allicht niet zomaar geloven dat je het grote geluk gevonden hebt. Toch waag ik het advies: zoek niet naar het geluk. Zolang je zoekt, vind je het niet. Geloof liever dat het geluk jou al lang gevonden heeft. Vaak denk ik aan een boer in Frankrijk over wie de bekende pastoor van Ars iets vertelde. De pastoor zag dag in dag uit een oude boer uren achtereen roerloos in de kerk zitten, kijkend naar het beeld van Jezus Christus aan het kruis. Hij vroeg hem: wat doe je toch al die tijd? De boer zei: ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij en samen voelen wij ons gelukkig. Mooier kan ik het niet zeggen. Geluk, weten dat God van je houdt, beseffen dat Christus zijn leven gaf om jou te troosten met het eeuwige leven.
Dat is geen doekje voor het bloeden. Dat is geen pleister op de wond. Dat is een belofte van de bovenste plank. Geluk komt ons aanwaaien. Niet in de vorm van bankbiljetten. Niet in de vorm van liefdesbrieven. Zeker, daar kun je ook blij mee zijn. Omdat je een bepaald geluksgevoel bezorgen. Maar de waarde daarvan is maar tijdelijk. Echt geluk komt ons aanwaaien in de pinksterwindvlaag van de Heilige Geest. Waarachtig geluk is eigenlijk alleen te vinden in het besef dat de dood maar een doorgang is. Een corridor naar een bestaan volkomen. Een land waarin het leven pas werkelijk gelukkig is. Nu dreigt het gevaar dat u allemaal heel mooi, maar ook veel te hemels vindt. Zullen we dan tot slot nog even met beide benen op de aarde gaan staan? Het wordt tijd dat ik de rode draad uit mijn boek verklap. Komt-ie. Geluk vind ik hier op deze aarde als ik de mensen om mij heen hoog acht. En als ik dat laat merken ook. Dat doe ik door hen te waarderen, door hen te prijzen. De meeste mensen zijn daar niet erg goed in. Ik ben er zelf ook geen kei in, maar ik doe mijn best. Het gekke en het mooie is, juist als je anderen prijst, voel je jezelf gelukkiger. Hoe zou dat komen? Je merkt dat degene die jouw compliment in ontvangst neemt, daar blij van wordt. En zodra je dat bespeurt, word je daar zelf ook blij en gelukkig van. Door iemand te prijzen, maak ik niet alleen die ander, maar ook mijzelf gelukkig. Dus zo luidt mijn advies, prijs je gelukkig. Prijs je medemens en word daardoor ook zelf gelukkiger dan je daarvoor was. Probeer het maar.

Pinksteren. Ik zag hem in de opperzaal. De vlammen trilden op hun hoofd. Ze spraken in een andere taal. Het klinkt als Jezus zij geloofd. Toen trokken zij door het hele land. En ieder droeg zijn eigen vlam. Zij staken vele harten in brand. Totdat de dood zijn leven nam. De wereld was zijn haast te klein. De liefde tot een Heer zo groot. Dat zij met vreugde en spot en pijn verdroegen. Zonder slag of stoot. Nog geeft gij moed wie op u hoopt. Wie op de komst wacht van uw geest. Met vuur en wind wordt hij gedoopt. En iedere dag is het Pinksterfeest.

We zijn weer aan het einde gekomen van deze Pinksteruitzending. Kees en ik zelf hebben dit programma met heel veel plezier voor u gemaakt. We hopen dat u ervan genoten heeft. Voor volgende week maandag kunt u verzoekjes weer aanvragen via de mail van Radio Archipel of op de bekende plaatsen voor het programma van Stromen van Zegen. Wij wensen u een gezegende week toe. Tot ziens!

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
2: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: Bij de Concertzender bent u welkom bij een nieuwe aflevering van Sanssouci. Een programma van Wouter Steenbeek met muziek uit de klassieke tijd. In het komend uur horen we muziek uit Mannheim. Aan het hof van de keurvorst van Mannheim bloeide een van de grootste en vooral beste kapellen van de wereld. Het orkest was voor die tijd ongewoon technisch onderlegd en verschillende orkestleden waren ook componist. Er werd gesproken van een leger van generaals. In Mannheim kon de gewone muzici wat elders op zijn minst van de kapelmeester werd verwacht. Het orkest kon als eenmaal spelen. In de dynamiek en met de moeilijke loopjes waren ze spatgelijk en zuiver. En dat hoor je terug in de Mannheimer symfonieën en concerten. Ze zitten vol met effecten die bij andere orkesten amper mogelijk waren. We beginnen met een symfonie van Christian Canabier, die het orkest sinds 1757 leidde. Het orkest dat u nu gaat horen is de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert.

Deze symfonie in G groot van Christian Cannabich werd gespeeld door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Het orkest van Mannheim was niet alleen steengoed, het was ook voor zijn tijd erg groot. Het hele spectrum van blaasinstrumenten was aanwezig en echt gek waren de Mannheimers op het instrument dat destijds sterk in opmars was, de klarinet. Karel Stamitz, zoon van Cannabich's voorganger Johann Stamitz, schreef diverse klarinetconcerten. En misschien was één van de mooiste zijn concert voor twee klarinetten dat we nu gaan horen in de uitvoering door het Kurpfälisches Kammerorchester onder leiding van Jiří Malat met Karl Schlechta en Jürgen Demmler op klarinet.

U hoort het concert voor twee klarinetten en orkest van Karl Stamitsch, met Karl Schechter en Jürgen Demler op klarinet. En Jiří Malat dirigeerde het Kurpfälzisches Kammerorchester. Symfonieën en concerten van de Mannheimer School zijn de laatste decennia veelvuldig op cd verschenen. Er werd in Mannheim ook vocale muziek gemaakt. En beroemd werd de opera Günther von Schwarzenburg, die is van Ignaz Holzbauer. Mozart hoorde deze opera in 1777. En in een brief aan zijn vader schreef hij: "Het is wonderbaarlijk wat deze oude man nog in zich heeft, maar de tekst is zulke mooie muziek niet waard." En natuurlijk heeft deze opmerking Mozart-kenners altijd geïntrigeerd. De Günther is intussen twee keer opgenomen. We horen nu de ouverture en het begin van de opera, en dan van een opname met Clarence McFadden, sopraan, Michael Schopfer, bas en La Stagione, onder leiding van Michael Schneider.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
2: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

En sourdine. U hoorde eerst het gedicht van Verlaine en daarna hoorde u Ellie Ameling en Dalton Baldwin met het lied van Fauré. Gabriel Fauré. Deze week is het 100 jaar geleden dat hij in Parijs is overleden. Ik zou u heel veel over Fauré kunnen vertellen, maar ik laat u dit keer liever meer van zijn liederen horen. Hij schreef er zo'n 100. Zijn uitgever betaalde hem maar 50 francs per muziekstuk. Zou nu zo'n 25 euro zijn. Maar ook nog eens zonder royalties. Waardoor Fauré veel moest werken als organist en privé pianodocent om rond te kunnen komen. In 1892 werd hij professor en inspecteur aan het Conservatorium van Parijs. Een functie waarvoor hij heel Frankrijk door moest reizen om verschillende conservatoria te bezoeken. Slechts in de zomervakanties kon hij al zijn tijd aan componeren besteden. Zo deed hij 5 zomers over zijn enige opera, Penelope. Om te componeren trok Fauré zich terug op het platteland of op een plek aan een Zwitsers meer. Op 75-jarige leeftijd in 1920 nam Fauré ontslag uit het conservatorium vanwege zijn toenemende doofheid en slechter wordende gezondheid. Datzelfde jaar ontving hij het grootkruis van het Légion d'honneur, een zeldzame eer voor een muzikus. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef hij nog wel beschikbaar voor de componisten van de volgende generatie. Zelf componeerde hij echter steeds minder. Het laatste jaar wijdde hij zich aan zijn laatste stuk, zijn strijkkwartet in E-klein. Hij voltooide het in september 1924, maar sloeg een aanbod van collega's af om het bij hem thuis uit te komen voeren, omdat zijn vergevorderde doofheid hem niet meer toe zou laten het werk degelijk te kunnen horen. Hij overleed op 4 november 1924, amper 2 maanden na de voltooiing van dat laatste stuk in zijn woning in Parijs. Hij kreeg een staatsbegrafenis in La Madeleine en werd begraven op de begraafplaats Passy in Parijs. Luistert u nu naar zijn eerste lied uit 1871, Le Papillon et la Fleur, De Bloem en de Vlinder, en daarna, 50 jaar later, zijn laatste lied uit 1921, Vaisseau, Schepen.

0: Dat waren het eerste en het laatste lied van Fauré. U hoorde sopraan Jennifer Smith en bariton Christopher Maltman. Graham Johnson was de pianist. Fauré stond bekend als een vriendelijke man met een open geest die, net zoals Saint-Saëns hem altijd had gesteund, zijn steun gaf aan verschillende jonge componisten. Hij was vooruitstrevend, wat bij andere componisten van zijn generaties en daarvoor niet altijd evenzeer werd gewaardeerd. Maar hij inspireerde de generaties die na hem kwamen. In 1919 werd Fauré gedwongen zijn functie aan het conservatorium neer te leggen vanwege zijn doofheid, zei ik u net ook al. In zijn laatste jaren schreef hij een aantal kamermuziekwerken, 2 quintetten, een trio, 2 cellosonates, een fantasie pour piano et orchestre, de 13e nocturne voor piano, liederen, Le Mirage, L'Horizon Chimérique, waaruit u net het laatste lied hoorde, en dat strijkkwartet dat hij dus kort voor zijn dood voltooide. In de zomers van 1892 en 1893 verbleef Fauré in Bougival als gast van de bankier Sigismond Bardac en zijn vrouw de sopraan Emma Bardac. Fauré was verliefd op haar. Emma trouwde later trouwens met Claude Debussy. Fauré schreef daar de 9-delige cyclus La Bonne Chanson, opus 61, waarvan hij later zei dat de cyclus zijn meest spontane creatie was, met een aantal muzikale thema's die van lied tot lied terugkomen. Emma zong elke dag het nieuw gecomponeerde materiaal voor hem. De cyclus werd aan Emma opgedragen. Hoe romantisch. De gedichten zijn van Paul Verlaine. Na de première zei Saint-Saëns dat Fauré gek was geworden. Marcel Proust, die ook bij de privépremière in 1894 aanwezig was, schreef daarentegen dat hij het aanbad. Veel zangers hebben deze cyclus uitgevoerd, maar zonder anderen tekort te doen, laat ik u graag een wat oudere opname horen uit 1986. Het is bariton Bernard Kruijsen en natuurlijk moet ik zeggen, want vele jaren waren ze een duo met pianist Noël Lee.
1: Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore, puisqu'après m'avoir fui longtemps, l'espoir veut bien revoler devers moi qui l'appelle et l'implore, puisque tout ce bonheur veut bien être le mien, c'en est fait à présent des funestes pensées, c'en est fait des mauvais rêves, ah, c'en est fait surtout de l'ironie et des lèvres pincées et des mots où l'esprit sans l'âme triomphait, arrière aussi des poings crispés et la colère à propos des

Dat was de negendelige cyclus La Bonne Chanson van Gabriel Fauré, wiens 100ste sterfdag we in dit programma gedenken. U hoorde bariton Bernard Kruijsen en pianist Noël Lee. Tja, pianist Noël Lee. Ik heb het geluk gehad hem ooit in Parijs te leren kennen. We hebben later samen concerten gegeven en twee cd's opgenomen. Natuurlijk met liederen van Fauré. Kent u de Amerikaanse filosofisch aandoende term 6 degrees of separation? Iedereen op aarde zou ongeveer 6 handdrukken van elkaar verwijderd zijn. Noël was dat zelfs maar 2 van Fauré verwijderd. Noëlie had in Parijs namelijk les gehad van Nadia Boulanger, die op haar beurt een leerling was geweest van Fauré. Bijzonder hoor dat ik dus maar 3 handdrukken van Fauré afsta. Geïnspireerd hierdoor, laten Noëlie en ik u Prison, opus 83, horen. Tekst van Paul Verlaine.

Le ciel est par-dessus le toit. Prison. Fauré componeerde het in 1896 en Verlaine schreef het gedicht in 1880 in de gevangenis. En zijn tekst inspireerde zeker 50 componisten tot een lied. U hoorde bariton Evert-Jan Nachtegaal met pianist Noël Lee. Als een componist een herdenkingsjaar nodig heeft om weer even in de bekendheid te komen, dan is hij of zij na dat herdenkingsjaar wel weer snel vergeten. Gelukkig zal dat bij Gabriel Fauré niet het geval zijn. Zijn muziek, zeker zijn liederen, hebben wel eeuwigheidswaarde. Natuurlijk waren dit jaar tal van uitvoeringen van zijn Requiem, van zijn Cantique de Jean Racine, van zijn Nocturne nummer 13, opus 119, van zijn Piano Trio, opus 120, maar ook van zijn liederen zijn er weer veel nieuwe uitvoeringen. Bij zijn dood werd hij geëerd als de belangrijkste Franse componist van dat moment. Toen hij net begon met componeren, werd hij al snel door velen als te modern beschouwd. Maar uiteindelijk vormde hij met zijn verfijnde stijl een schakel tussen de Franse romantiek en de 20e eeuw.

Dat waren sopraan Ellie Ameling, bariton Gérard Souzet en Dalton Baldwin piano. In dit uur hoort u Diederik van Gabriel Fauré, die op 4 november 100 jaar geleden is overleden. Op onze site concertzender.nl zoekt u via de gids naar 10 november en daar vindt u een speellijst met titels en uitvoerende. Art Veerman verzorgde de techniek en montage en mijn naam is Evert-Jan Achtergaal. 24 november zijn we er weer en dan gedenken we Frank Martin. Ellie Ameling besluit nu, zonder tekst, met Focalise Etude.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always on My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Een army of lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan. En daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen. En een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik maak meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Surfen op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede doelactie.
3: Het goede doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken, maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit, het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen en we zijn bij de Stichting Petje Af terechtgekomen en we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al.

0: Met z'n allen gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
0: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
0: Het is donderdagavond 28 mei. Ja. De kosten zijn €7,50. Voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
0: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
0: Nee, we gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij, waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even Judith voor aan.
0: Dat wordt 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spieringshoek voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.

Zo had er een hit mee in 2011. Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver, een Calypso.

0: John Denver was dat. Hij schreef het nummer Calypso over het schip van de Franse marinebioloog Jean-Jacques Cousteau. 1975 was het jaar. Ons volgende onderwerp. Toen ze eenmaal de pen had ontdekt, werd de veelschrijfster in haar wakker. Maar bovenal is ze dichter. Manon Huntjes is bij Herman de Bruin.
1: Manon, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, jij bent van alles. Dichter, schrijver, speeches, gesproken woorden, brieven maken, journalistiek schrijver. De pen is heel belangrijk, blijkbaar.
2: Ja, ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste inderdaad in mijn dagelijks leven is.
1: Maar schrijf je alles nog met pen of heb je ook andere mogelijkheden?
2: Dat is een goede vraag. Die wordt me vaak gesteld. Ik schrijf altijd eerste stukken en versies schrijf ik altijd met de pen. En 's ochtends schrijf ik sowieso altijd 3 pagina's met de hand, zonder nadenken. Dat is een bepaalde techniek die ik gebruik en die doe ik altijd met de pen.
1: Ja, je schrijft, je laat dat ook weten aan mensen, want je neemt het ook op.
2: Klopt, ja. Dat is een van de dingen die ik doe.
1: En als ik zeg rafelrandjes, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is een van mijn allereerste gesproken woordstukken dat ik schreef. En wat, wat ik ook toen voor het eerst met veel mensen heb gedeeld. En dat beschrijft ook een beetje de essentie van waarom ik schrijf.
1: Nou, mooi. Als je daar een voorbeeld van hebt, je kan dat voordragen. Mm-hmm. Dan wordt dat misschien duidelijk voor de mensen.
2: Ja, nou, het hele stuk duurt 4-5 minuten, maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik zal een stukje dan doen.
1: Als voorbeeld.
2: Ja. Rafelrandjes. Ik wil je niet glanzend en perfect. Ik wil zien dat je leefde met gebroken hoekjes en rafelige randjes die je kreeg toen je langs het leven schuurde. Of toen het leven langs jou schuurde. Langs de gladde randjes van je zijn.
1: Nou, mooi. Duidelijk. En ook niet helemaal vergoelijkend. Gewoon zeggen zoals het is.
2: Ja.
1: Toch?
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, rafelrandjes. Iedereen heeft zo zijn rafelrandjes.
2: Ja, precies. Ik denk dat die het ook juist soms heel mooi maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, rafelrandjes hebben ook iets, wil je zeggen.
2: Ja,
1: die horen bij het leven.
2: Die horen bij het leven, die horen bij het mens zijn. Ja. De perfecte versie van jou, die is niet zo mooi als de imperfecte versie.
1: Nee, je hoeft dat ook niet te verbloemen.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat we
1: altijd al met taal bezig geweest? Als je dat boek neemt, taal is precies mijn ding? Of zie ik iets anders lopen?
2: Taal is echt mijn ding. Of
1: echt mijn ding,
2: Ik heb wel altijd een liefde voor taal gehad. Volgens mij was mijn lievelingsboek als kind ook wel een spreekwoordenboek.
1: Okay.
2: Maar het duurde wel heel lang voordat het me lukte om zelf te schrijven.
1: Okay, ja. Was dat niet iets wat je opstellen op school ging?
2: Jawel, maar dan ga je op een gegeven moment werken en het serieuze leven in. En dan leer je vooral om heel slim te schrijven of heel goed te schrijven. Of hoe je denkt dat je hoort te schrijven. Dus altijd als ik dan die poging deed om te gaan schrijven creatief, dan kwam ik vast in mijn hoofd. Want dan probeerde ik slim te zijn of grappig te zijn.
1: En je moet gewoon vanuit jezelf schrijven.
2: Ja, totdat ik leerde om vanuit mijn hart te schrijven zonder dat hoofd ertussen te laten komen.
1: Okay.
2: Ja.
1: Dus minder rationeel, maar gewoon gevoelsmatig.
2: Ja, minder vanuit wat ik denk dat ik moet schrijven.
1: Ja, mooi vak om dat te kunnen doen. En dat doe je ook voor iedereen die jouw opdracht geeft. Een soort bedrijf, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik kan het denk ik. Ik kan het niet voor iedereen doen, denk ik. Ik ben ook niet iemand die jouw sales tekst of website teksten kan maken. Maar op het moment dat het een opdracht is waarin het ook echt gaat om, we willen echt de essentie verwoorden. Of we willen even tot het hart van iets komen. Ja. Dan komen ze bij mij.
1: Ja, je bent geen reclameschrijver.
2: Nee.
1: Zeker niet. Nee, maar het gaat dieper.
2: Ja, en ik leer andere mensen ook om die techniek die mij dit heeft gebracht, die techniek breng ik ook weer naar andere mensen.
1: Dan hoor ik een workshop aankomen.
2: Nee, een boek.
1: Een boek?
2: Ja. Of een gids eigenlijk.
1: Dan laat je mensen weten hoe zij dat ook kunnen bereiken.
2: Hoe ze dat ook kunnen doen, ja.
1: Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij je sociale media terecht, denk ik?
2: Als ze mijn naam googelen, komen ze waarschijnlijk sowieso al op mijn website. En via mijn website kunnen ze op mijn podcast terechtkomen.
1: Oh, die maak je ook nog, hè?
2: Ja, met korte gesproken woorden, inderdaad.
1: Korte gesproken woorden?
2: Dat zijn afleveringen van 5 minuten. Dus dat kan onze aandacht
1: Dat houdt aandacht vast. We hebben allemaal een korte aandachtsboog, toch?
2: Ja.
1: Ja, tegenwoordig wel. Manon Huntjes, dan kom je terecht bij waar je wezen moet... op de sociale media, op de website. En dan kun je alles verder zelf vinden. Je bent ook bereikbaar daarop.
2: Zeker, ja. Ik ontvang graag berichten.
1: Kijk, dat is mooi. Dan kun je dat weer lezen en dan kun je daar verder mee gaan.
2: Ja.
1: Manon Huntjes, dank je wel.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always on My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Een army of lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan. En daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen. En een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik meet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede doelactie.
3: Het goede doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is een, zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook het met altijd, onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de Stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
3: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
3: Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
3: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
3: Nee, we gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij, waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even
3: ja,
2: Judith
3: dat wordt,
2: voor aan.
3: 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooi een DJ. En weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend
2: jaar. Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus we zijn het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier en Soek. Voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.

Ze had er een hit mee in 2011. Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver, een Calypso.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

De Heulen, de Visbank. Ieder dorp heeft ook een plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse, iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel.
5: And you can dance. For inspiration.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.